slechte nieuws. Het is persoonlijk. Het gaat over mensen die op mij lijken.

er in Iran gebeurt geen abstracte nieuws. Het is persoonlijk. Het gaat over mensen die op mij lijken, families,